0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Wanstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. Er verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Wandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt!
2: Met de komst van Eimond 360.

0: strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. Verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Dat is opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in de reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehopen in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Geintje.
2: Een hele goede morgen, luisteraars. Dit is weer een uitzending van de Ochtendmix op zaterdag 11 juli... met Frank, Leida en mijzelf.
1: En mijzelf heet?
2: Theo.
1: Ja, ik zou dat even zeggen. Zo. Ja. Denk ik wel.
3: Ja, toch?
1: En het is weer tijd voor een verzoekplaat. Het is gewoon, de wens is de vader van de gedachte. U kunt bellen, Leida.
3: Ja, op 085 20 20 300 of gewoon op het... ouderwetse nummer 0251-254-958.
1: Ja, maar dat gaat er op termijn, zal dat er waarschijnlijk wel uitgaan. Ja. Denk ik. En misschien ook niet. Maar 085-2020-300 is hartstikke makkelijk te onthouden.
3: Jazeker.
1: Ja. Heel makkelijk nummer. Veel makkelijker dan het oude nummer.
3: Gewoon lekker
1: dus
3: bellen.
1: Zet hem maar in de voorprogrammering. Ik heb het muziekpakket besteld. Ik heb begrepen dat ze het komen brengen ergens vandaag. Dus ik hoop binnen de uitzending.
3: Ja.
1: Verder hebben we het lied voor Leida. We gaan een one-hit wonder draaien, geloof ik. We hebben, verzoekplaten. Dat is wel de bedoeling. Kortom, weer 2 uur gezelligheid op de radio Eimond 360.
2: We gaan er tegenaan. Ja.
1: Zo is dat. Wie zei dat ook alweer? Martijn Krabbe. Goedemorgen, Nederland. We gaan er weer gezellig tegenaan.
3: Nou, bij deze.
1: Goed, alle vaste onderdelen en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij de Ochtendmix.

Ja, dat waren de Spinners met Ik ben om de hoek, oftewel I'll be around. Dat was de Philadelphia sound trouwens. We gaan naar het volgende nummer en dat is Keep on Running van de Spencer Davis Group.

Dames en heren, ik wou even wat kwijt. Ik zeg het maar eventjes. Ik weet niet of u het in de uitzending ook hoort. Volgens mij wel. Maar af en toe hikt er hier iets. En ik wou even zeggen, dat ligt niet aan ons. Ligt ook niet aan uw toestel. Blijf bij ons. En bel 2020 300. 085 2020 300 voor uw verzoekplaat. We gaan weer verder met de Spencer Davis Group. All right.

0: De hik schijnt eruit te zijn.
1: Ja.
0: Zou in de speler kunnen liggen. We gaan nog één keer iets proberen om te kijken of het weg is. Zo niet, dan betekent het dat we gewoon... Het maakt niet verder niet uit, technisch verhaal. We gaan naar de Partridge Family. I think I love you.
1: Oh,
0: ja, dat denk ik hoor. Ik denk het echt. Oh, ja.

0: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, en ik heb een verzoekje van John Doesburg binnengekregen. En die wil deze plaat graag horen voor mij. Dankjewel, John, voor het hele team van de Ochtendmix en voor iedereen op luisteren. Jij wil graag wat horen van Fleetwood Mac met Madison Blues.

Met alle respect, maar zo gaat het niet. Door een technisch iets onvolkomenheid kan ik dit nummer niet draaien. Dus John, bel nog maar een keertje terug voor het nummer wat we gewoon uit het bestand kunnen halen. En dan gaan wij gewoon verder met de Monkees.

0: La Cara, een hit uit 1978. Met, dan moet ik even kijken hoor, Far L'Amore Kim Comencia Tu. Als ik het goed heb uitgesproken.
1: Bijna.
0: Bijna, hoor ik zeggen dus.
1: Bijna.
2: Ik ben niet zo goed in de plaat waar ik
3: ja, en ik heb een verzoekje van Erik. En Erik wil iets horen voor het hele team van de ochtendmix en voor iedereen op luisteren. Ja, ik heb ook weer zo'n hele titel. China en de Black Devotion met Spacer.

0: speciaal voor Erik was die, hè, Leida?
1: Ja.
0: Ja. Spacer van...
2: Sheila en de Black Devotion.
0: Nou, met verkrachten heen. Met vereende krachten komen we er wel weer uit.
3: Ja, dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
0: Het thema vandaag, want we hebben op zaterdag altijd een thema.
1: Ja,
0: met
1: zeker.
0: TH aan het begin. Anders in het Engels zeggen ze dan thema. Maar wij zeggen gewoon thema. Thema vandaag is het woordje blijven, wat in de titel moet zitten. We eindigen straks met blijven slapen van Snelle en Maan. In het midden zit vooral jong blijven van Bloem. En het is natuurlijk moeilijk bescheiden te...
2: Blijven.
0: Van, hoe heet hij ook alweer? Peter Blanker. Ah!
3: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands. Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
4: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: maken.
1: Zo. Blijven slapen, versnellen en maan. En daarvoor hadden we het. Vooral jong blijven. Van Bloem. Die hebben eigenlijk twee hitjes gehad, hè? Vooral jong blijven. En natuurlijk even aan mijn moeder vragen. Ja. En omdat hebben ze ook nog gehad. En we begonnen met: het is moeilijk bescheiden te blijven.
2: Zo is dat.
1: Tijd voor een verzoekplaat.
2: Nou, één. Doen we er één of doen we er twee?
1: Nee, we doen er één.
2: Eén. Dan weet ik precies welke je wil.
1: Nou?
2: Die van John Doesburg. Yes. Want daar zouden we een andere plaat voor gaan draaien. Omdat hij... ja, het een beetje de hik.
1: Aperde, hij hikt ja, op een of andere manier.
2: Op een of andere manier.
1: We gaan het proberen op te lossen. Lukt het? Is het mooi? Lukt het niet? Ja.
2: Nou ja, en John belde terug. En die wil dan graag wat horen van Brian Adams met Run To You.

0: Nou, dat was een goede keuze van Sean Doesburg, Run to You van Brian Adams.
1: Zo is dat. Strakjes hebben we toch een nummer van Fleetwood Mac. Had jij uitgekozen, hè?
0: Sarah,
1: je rok zakt af, trek hem een eentje op. Zongen we vroeger. Sarah, je rok zakt af, trek hem een eentje op. Nee,
0: dat ken ik niet. Nee, ik ook niet.
1: Sorry, dan gaan we maar naar de mama's en de papa's. Ik weet het ook niet meer. Dedicated to the one I love.

0: langzaam valt Sarah weg. Dit was de formatie Fleetwood Mac.
1: Met Sarah.
0: Met Sarah, ja.
1: Goed, het is tijd om afscheid te nemen.
2: Maar van eerst
1: voor deze uur, hè?
2: Ja.
1: Voor dit uur. Na het nieuws komen we weer terug met een tweede uur. We hebben nog 1 of 2 verzoekplaten liggen, maar u kunt nog altijd bellen. 085.
2: Ja.
1: 2020.
2: 300.
0: Ja.
1: En voor de mensen die het echt nog niet in hun hoofd hebben,
2: 0-25-1-254-958.
1: Dat gaat ook nog, daar nemen we ook op. Ga een lekker kopje koffie schenken, gaan wij ook doen hier. En dan,
2: ik ga een water
1: nemen. Jij zou Tom Poes meenemen. Heb je Tom Poes meegenomen?
2: Nee. Ik heb dat berichtje niet gelezen van je.
1: Dan doen we het alleen maar met...
2: Een watertje.
1: Een watertje. Denk ik dan maar zo. De Shadows, tot het nieuws. Tot straks.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: zijn weer terug in het tweede uur beland.
1: Zo is
0: van
1: dat.
0: Van deze ochtend mix.
1: Ja. En wat hebben we allemaal in het tweede? We hebben nog verzoekplaten, hè?
2: Ja, we hebben
1: en
2: er nog één.
1: We kunnen er nog meer hebben.
2: Trouwens. Ze mogen nog bellen op 085-2020-300. Of op 0251-254-958.
1: En welke hebben we nog?
2: We hebben nog Celine Dion.
1: Ah, zal ik die gelijk even opzoeken?
0: Voor Nicolaas volgens mij, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: En welk nummer was dat?
2: Nicolaas wou voor iedereen op luisteren en het hele team van de ochtendmix. Power of Love van Celine Dion.
1: Ja, en die moet ik dus... Oh ja. Die...
0: Ja, dat staat.
1: Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. The Power of Love. En dan maar hopen dat het werkt. En dat het niet weer gaat hikken. En als het wel gaat hikken, dan weet ik een oplossing. Hier is The Power of Love speciaal voor Nicolaas. Jongens.

0: Someday Never Comes van Creedence Clearwater Revival. Kenden jullie deze?
1: Ja, die kon ik wel hoor.
2: Jij ik
1: wel.
2: Niet.
0: Nee, nee, een hoop mensen kennen hem niet. Maar ik vind het toch wel leuk. Ik vond het leuk om hem weer een keertje te draaien. Ja?
1: Hey.
2: Pakketje voor meneer Koning.
1: Ah. Muziekpakket.
0: Oh, dankjewel. Nou, pakketje voor meneer Koning. Eens kijken, is nog een envelop.
2: Oké. Wel goed ingepakt.
0: Nou. Oh, er zit muziek in. Er zit muziek in. Er zit muziek in. Even kijken hoor, wat zit er. Oh, maar deze is leuk die erin zit. Zullen we hem draaien?
2: Ja.
0: Oké. Jan en Dean en Dead Man's Curve.

0: Nou, dat was het muziekpakket voor deze week. Het schijnt dat we elke week een pakketje gaan krijgen.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dus is wat anders.
1: Ja.
0: Ja, pling plong. We hebben elke keer ook een andere bel. Dat is wel grappig. Ja, deze was leuk. Dead Man's Curve van Jaan en Dean.
1: En we gaan naar iets heel anders. Heb jij wel eens lipstick op je kraag gehad vroeger of zo?
0: Dat
1: je
0: wel
1: eens,
0: geloof het wel, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, geloof het wel. Ja.
1: Nou, dan gaat deze plaat over.
0: Ik weet het bijna zeker van wel.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Nee, dan had je toen al een vaste vriendin of...
0: Nou, of niet. Dat kon ook.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Nee, dit was wel een vaste toen.
1: Nee, oké.
0: Toen kwam ik thuis en dan zei mijn moeder... Oh, nee,
1: wat heb je nou weer gedaan?
0: Ja. Ja. Is dat bloed? Nee, dat is... Lippenstift.
1: En ik weet zeker dat ik Hans Visser hier ook een plezier mee ga doen. Want die heb je een paar maanden geleden heb je ook een keer deze vraag of later aangevraagd. Dus Connie Francis met Lipstick on Your Collar.
0: En als we het toch over lipstick hebben, daarna komt Lipstick, Powder and Paint van Shaking Stevens.
1: Kijk.
0: Nou, mooi toch?
1: Ja. Yeah.

0: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, en Hans Visser die belde en die wil ook een verzoekje horen voor iedereen die zit te luisteren en het hele team van de Ochtendmix. Een nummer van de Searchers met Take It or Leave It.

0: Believe my baby. Dat was de Shaky Stevens, ja.
1: Nee.
0: Oh, niet?
1: Gene Vincent.
0: Oh, Gene Vincent, ja. Oh, oké. Okay. Hoe kom
1: en de Blue, en de Blue Caps.
0: En, oh ja, ook nog, ja.
1: Ah, ja. Ook uit die tijd, nou, iets later. Op een gegeven moment kwam er een zanger en die won het Knokke Songfestival met This Strange Effect.
0: Oh.
1: En dan heb ik het over.
0: Dave Berry.
1: En die had een armbandje en toen moesten alle... En dat, wacht, jongens hadden geen armbandjes, maar hij wel. En toen moesten we allemaal een armbandje.
2: Iedereen een armbandje.
1: Ja, wij ook. Ik ook. Ik had er ook een heel goedkoop kring. Want we hadden niet zoveel geld thuis. Dus dat was echt zo'n half plastic ding. Maar het,
2: gaat leek, om het, idee.
1: Het leek net echt. En dan stond hij op tv als hij optrad ook met zijn handje zo steeds voor zijn
2: gezicht. Ja, voor zijn gezicht.
1: En, maar ik ga niet de Strange Effect draaien. Laten we maar eens een eentje draaien die daarna kwam en die niet meer zo bekend is. I'm gonna take you there.

0: De Beverwijkse formatie, de Beantongs met Snake in the Grass.
1: Zo is dat. We hoorden van de week, we hebben er aandacht aan besteed in een van de uitzendingen van Eimond 360, namelijk Eindeloos Eimond, dat Bonnie Tyler was overleden. Maar ik hoorde gisteren het bericht dat John Diamond is overleden. Gitarist, nou, beter bekend als Beaky van Beastie Dozy.
0: Oh, Biggie, Mick en Titch.
1: En Titch, juist. Dus...
0: Zebedek.
1: Save me.

0: de contract aangeboden bij Columbia en zijn eerste single was gelijk een grote hit, Rosie. In Nederland was het ook zijn enige grote hit, vandaar One Hit Wonder. En in Engeland heeft hij nog een plaatje gehad dat nog in de hitparade kwam. Maar voor ons is het een One Hit Wonder, Don Partridge met Rosie.
1: The One Hit Wonders.

0: En met Dusty Springfield, Wishing and Hoping.
1: Mooi uit? Nummer. Ja, nou, heel mooi.
0: Dank toch? Dat zit het er weer op voor vandaag. De mannen van Broodje Hans, Eindeloos Eimond tussen 12 en 2... staan al te trappelen van ongeduld, dus wij gaan gauw plaatsmaken. Bedankt voor het luisteren, heel fijn weekend en...
2: Tot ziens.
0: Genoeg drinken met die warmte.
3: Ja, tot ziens, oké.
0: Dag.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Het is 12 uur.
5: Aha.
4: En het is weer tijd voor...
5: Oh lord.
4: 2 uur lang broodje ham.

Beste luisteraar, terwijl Trump de kranten blijft vullen met controverse en de FIFA zich door discussies over macht, geld en geloofwaardigheid worstelt, beleven wij bij Broodje Hans onze eigen fictieve storm. Een intern conflict liep zo hoog op dat ons programma van radiostation Eimond 360 moest verdwijnen. Tot onze verbazing en die van onze trouwe luisteraars leek het alsof de microfoon voorgoed gesloten zou blijven. Gelukkig kent ieder verhaal een verrassende wending. In deze denkbeeldige wereld zou zelfs de koning hebben gezegd dat Broodje Hans niet mocht verdwijnen. En dus won niet de ruzie, maar de gezelligheid, de muziek en vooral de luisteraar. Onze vertrouwde jingle kan weer door de straalpaal naar jullie verstuurd worden. Waar wij afgelopen week nog dagen in ongewis zaten, is dat gelukkig nu voorbij. Misschien is het wel de mooiste les waar grote namen en grote ego's elkaar bestrijden, blijft een lach, een goed gesprek en een fijne muziek uiteindelijk het allerbelangrijkst. Daar blijven wij bij Broodje Hans graag iedere uitzending

0: We zijn er gewoon weer, hè?
1: Ja, natuurlijk zijn we er, Hans.
0: Maar ik vond het zo leuk. Het gebeurde allemaal op de socials. Kun jij het even een beetje uitleggen? Kort, Tim?
1: Ja, ik zag dit allemaal langskomen. Ik dacht van, dit is toch allemaal belachelijk wat er gebeurt tijdens het WK. Het is allemaal heel raar. Ik dacht, laten we er gewoon een klein grapje over maken. We posten dat we een kwartaalmeeting hebben gehad. Dat hebben we echt werkelijk nog nooit gehad.
0: Ja,
1: we hebben een meeting gehad met, wat gaan we doen met broodje Hans? Dit gaan we doen. Oké, heel goed. En daarna nooit meer. Ja, af en toe tijdens een vorkje. Laten we het zo noemen. We gooien het gewoon de social media op. Gewoon gek doen.
0: Ach.
1: Ja, en de hoofdredacteur, die bam, die zat er bovenop.
0: Ja, die zat er meteen bovenop. En die schrok later ook nog van die foto's dat ik samen met
1: Trump.
0: Ja.
1: Ja. Ja, die zei al van, declareer dit bij de omroep.
0: Ja. Dat hebben we toch gedaan, of niet?
1: Die was bang voor die 1800 euro vliegticket.
0: Maar de luisteraars kunnen dat toch even terugzien op Instagram. Op Facebook heeft het niet gestaan. Nee, is het allemaal niet weg?
1: Daarom moet jullie gewoon af en toe social media gewoon goed in de gaten houden. Oh. Het komt af en toe langs. Hans, dat is Instagram, hè?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Is eigenlijk niet zo leuk.
1: Ben je er bekend mee?
0: Nee.
1: Oh, ja. Nee. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Broodje Hans is er natuurlijk gewoon weer. En waar begonnen we mee, Hans? Toontje Lager.
0: Ja.
1: Ja, want oud-gitarist en songwriter Gerard de Branconier is op 28 juni op 70-jarige leeftijd overleden. En dan moeten we natuurlijk wel iets draaien van Toontje Lager, Hans.
0: Dat vind ik ook. Ja. En dat hebben we gedaan. En stiekem met je gedanst. Had er ook een keuze geweest kunnen zijn. Maar zoveel te doen vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie keus.
1: Dus een keertje een andere plaat, is het niet?
0: Ja, maar we hebben nog meerdere mensen die overleden zijn. En die eren we ook nog even verderop in de uitzending, toch?
1: Jazeker, volgens mij wel. Ja. Okay. Ik heb niet meer zo op het netvlies welke dat is, maar goed.
0: Ja.
1: Hey, maar een drukke uitzending, want al onze items zitten er vandaag natuurlijk weer in.
0: Ja.
1: Toch hebben wij ook gasten. Aan de telefoon hangen ze toch?
0: Ja, Daan Krakers, die hebben we in het eerste uur. Die kon nog even iets vertellen over zijn komende optreden op het Zoonpodium volgende week zondag.
1: Ja.
0: Het weer is goed, de drankjes zijn goed, de hapjes zijn goed, de muziek is uitstekend. Dus er is niets waardoor je daar niet heen zou moeten gaan in het mooie Heemskerk. Bij Château Marquette, het Zomerpodium. En voor de laatste keer.
1: Ja, en de tweede uur gaan we natuurlijk bellen met Isabel Visser.
0: Ja.
1: Gaan we Isabelle?
0: Ja, echte Visser, hè?
1: We gaan Isabelle.
0: Niet Fischer?
1: Nee,
0: Visser.
1: Ja, Visser.
0: Ja.
1: Ja, want die heeft natuurlijk afgelopen maand een nummer uitgebracht met Martin Visser. Er wordt nog steeds gedanst. Een emotionele plaat. Daar gaan we er even over bellen.
0: Dat is leuk.
1: Dus we zitten weer bomvol, Hans. We beginnen met Madonna. Holiday, fijne uitzending. Broodje Hans, IJmond 360.

Broodjes? Nou, daar heb je er nogal wat van. Broodje kroket, broodje bapao, broodje aap. Maar het enig echte broodje met drie...

0: Het is Bad Bunny met New York. Het gaat over de New Yorkers vanuit Puerto Rico die in New York leven. Ja. Daar zit een ode aan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het is niet jouw straatje.
1: Nee, ik heb een stukje voorgeluisterd. Dat doe ik moest natuurlijk kijken of alle muziek wel gewoon paraat was. En dat was deze niet. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Goed, Tim, jij hebt er een mooi verhaal bij, dus dat is altijd goed.
0: Dat klopt.
1: Ja. Nou, gaan we draaien.

0: Ja, dat was hem net. Hey, we gaan naar de nieuwsplaat 1855. We houden het lekker dicht bij huis, want Haarlemmermeer wordt officieel een Nederlandse gemeente, Hans.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja, dat is lekker. Ja. 1895, de gebroeders Lumière die vertonen een eerste film aan wetenschappers. 1919 in Nederland wordt een wet opgesteld waarin de 8-urige werkdag en een vrije zondag worden vastgesteld. Heerlijk.
1: Ach,
0: 1925, de eerste TT van Assen wordt gereden, of de TT van Assen wordt gereden, over een parcours tussen de driehoek Rolde, Borger en Schoonlo. 2001, we maken een enorme sprong, want Herman Brood die pleegt zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton in Amsterdam.
1: Was dat het Hilton?
0: Ja.
1: Ja, ik ben er later nog langs gereden, maar toen dacht ik wel meteen van...
0: Het had ook een Airbnb-woonboot kunnen zijn, maar dan had hij er nog... Maar ja. Goed, dan hebben we ook meteen onze nieuwsplaat gehad, Hans, van dit wordt de nieuwsplaat.
1: Is dat hem?
0: 2010, het doet nog steeds pijn. In Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut de finale van het WK voetbal van Nederland. Ja, er zijn ook mensen geboren, die gaan we er even tussenuit vissen. 1950, de Bonnie Pointer.
1: Ja, dat is een ander.
0: De Amerikaanse zangeres van The Pointer Sisters overleden 2020. 1959 is geboren Susanne Vega.
1: Oh.
0: We ook kunnen draaien, ook wel een lekkere plaat natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dennis Diner.
1: Nou.
0: Ja. En 1965 is geboren Ernesto Hoost, Nederlandse kickbokser. Zijn bijnaam is Mr. Perfect, 4 keer wereldkampioen geworden. K1. 4 keer?
1: Zo.
0: Ja, en hij is geboren in Heemskerk. Er zijn ook mensen overleden 2001 op 54-jarige leeftijd. Ik zei het al, Herman Brood natuurlijk, Hans. Ja, en de Eimond en Herman Brood is natuurlijk verbonden tot en met. Dat kan niet anders.
1: Zijn tante woonde in Heemskerk.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: dat bedoel ik. En dan moeten we natuurlijk Herman Brood en His Wild Romans gaan draaien. Dit is Saturday Night, de nieuwsplaat van vandaag.

0: gekroond met een tiental awards, waaronder de Grammy Award for Song of the Year en de Best International Song of the Brit Awards. Het nummer stond ook in de verschillende landen op nummer 1 in de eindejaarslijst van 2023 in België, Australië, Frankrijk, Canada en zelfs in Nederland.
1: Maar... Pop op de pedalen.
2: Tim's Tour naar de Tour.
3: Oh la la.
4: Maar?
0: Ja, nee, geen maar. Ik wilde nog even zeggen, Flowers van Miley Cyrus.
4: Oh.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ach, het zat eigenlijk ook al in mijn verhaal, want ik begon natuurlijk met Flowers.
4: Ja,
0: ja, goed.
4: In week 1 van de tour hebben wij al een hele tour gehad. We hebben een tijdrit gehad, bergen, heuvels, sprinten, opgevers, uitvallers. De gele truidrager die viel. En de tourwinnaar, daar rijdt hij nu al in geel. Wie weet. De achtste etappe van vandaag van de Ronde van Frankrijk voert de renners in 108,4 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Onderweg zijn er weinig obstakels. Sprinters die in de voorgaande etappes naast de zegegrepen krijgen de kans om zich te revancheren. Périgueux kent een lange geschiedenis. Al voor de komst van de Romeinen bevond zich op de plek een versterkte stad. Ook de Vikingen wisten de stad te vinden. Ze plunderden Périgueux maar liefst 3 keer.
0: Zo.
4: Ja, domineren deed ook Jacques Anquetil in 1961. Hij won in de straten van Périgueux een individuele tijdrit met bijna 3 minuten voorsprong op Charlie Gaulle. Waar die tijdrit begon, in Bergerac, waar de rollen in 1994 waren die omgedraaid. Vanuit Bergerac vroeg Michael Indurain in een chrono-race van 64 kilometer na Bergerac. Hij pakte 2 minuten voorsprong op Tony Rominger. Naast een hoop wijn zijn er ook BB'ers. Bekende Bergerackers. Gaston Ouvrard is er zo een. Laat hij nou een aardig mopje kunnen zingen. Dit is Je ne pas bien portant.
0: Zo.
3: Oh la la, het is nu tijd voor een mooie Franse plaatje.
5: Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis du

0: dat ga ik jullie vertellen. Want aan de telefoon hebben we Daan Krakers. Daar hebben wij eerder contacten mee gehad. Wat betreft allerlei leuke funk- en soulbandjes. Maar in dit geval is hij ook bezig met andere mooie initiatieven. En staat hij zondag over een week hier in Heemskerk op het zomerpodium. En ik krijg de indruk dat hij weg is, Tim.
1: Ik ben er nog, hoor.
0: Oh, je bent er nog wel. Gelukkig, ik zag iemand anders weer bellen op het telefoon. Hey, Daan, leuk dat je er bent, man.
1: ik hoorde jou prachtig praten, dus ik denk, laat je een mooi uitpraten.
0: Oh, dat is altijd aardig. Hey, eerst even, hij is niet bij jou in de buurt, maar je gaat het allemaal samen doen met Fons.
1: Ja, Fons, mijn muzikale compagnon, gaan wij volgende week zondag een showtje doen. Of nou, drie zelfs, voor de kinderen in Heemskerk.
0: Ja, want dat is allemaal op het zomerpodium. En dan sta je in de Rozentuin. Dat is aan het einde van de lange oprijlaan. Daar komt iedereen voorbij lopen. En je zegt, daar ga ik iets doen met kinderen.
1: Nou ja, dat klinkt altijd weer een beetje verdacht. Hè? Nee, gaan we iets doen.
0: Ja, gelukkig ken ik jou al een paar jaar. Dus het valt wel mee.
1: We gaan voornamelijk iets doen voor kinderen.
0: Ja.
1: En het zou natuurlijk ook hartstikke leuk zijn als kinderen mee kunnen doen.
0: Ja.
1: We zijn door de organisatie van Zomerpodium gevraagd om het liefst iets interactiefs te doen met kinderen.
0: Ja.
1: En dat gaan we. Ik weet niet of jij het hoort, Hans, maar ik heb nog steeds een harde intro-tune in me gehoord.
0: Oh, nou, dat valt volgens mij op.
2: Schuif hem nu wat zachter.
0: Op radio valt het volgens mij allemaal wel mee. Maar sorry dat het.
1: Okay.
0: Ja, oké. Okay, we trekken hem bijna weg.
1: hij is nu al veel beter, inderdaad.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, we zijn gevraagd door de organisatie van het Zomerpodium om iets interactiefs voor kinderen te doen.
0: Ja.
1: En dat leek ons leuk om te combineren met het thema van het zomerpodium. En dat is dit jaar mythes en sages.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben wij dus omheen verzonnen dat we een muzikale verhalenverteller voorstelling gaan doen. Waar de kinderen aan mee kunnen doen. Dus de kinderen kunnen zelf geluidseffecten opnemen en toevoegen aan het verhaal. En op die fiets gaan we een heel mooi sprookje aan de kinderen vertellen.
0: Ja, want dit hebben jullie gemaakt voor kinderen tot en met 10 jaar. Dus echt voor de jeugd, voor de kleine kinderen. En die gaan op dat, op dat moment gaan ze gewoon muziek maken. En met elkaar gaat dat gebeuren. En dat allemaal binnen het thema van mythes, sprookjes en sagen. Maar ik maak toch even een zijstapje. En dan kom ik weer terug bij het zomerpodium. Ik ken jou als een begenadigd artiest in de funk en de wat ruigere soulmuziek.
1: Dat klopt, ja.
0: Is dat een beetje weggeëpt bij je? Of doe je dit er gewoon naast, omdat het gewoon hartstikke leuk is om te doen?
1: Nee, zeker. Ik doe nog meerdere projecten, hoor. Ik heb eens in de zoveel maanden heb ik een sessie in Café Camille, waarin ik een bepaald jaar alle liedjes uit een bepaald jaar speel.
0: Ja.
1: Dus alle hits. Ik heb dat was in oktober, hebben we, of nou, wanneer was het? Maakt niet uit, hebben we 97 gedaan en we gaan binnenkort de jaren 70 doen. Dus ik doe nog allerlei verschillende projecten. En ik zit ook in het onderwijs. Ik ben ook muziekleraar. Dus in die hoedanigheid is mij gevraagd om wat voor kinderen te gaan doen.
0: Wat leuk. Ja,
1: ja.
0: En is het de bedoeling dat dit een eenmalig iets is? Of gaan jullie hier meer mee doen? Of doen jullie dit eigenlijk al langer?
1: Nou, tot nu toe is het een eenmalig iets. Maar mocht het in de smaak vallen, het is ook meteen de vuurdoop altijd.
0: Ja, dat kun jij wel aan.
1: Kunnen we misschien wel met op de kindertour, inderdaad. Ja.
0: Dat klinkt wel heel leuk. Ja.
1: Het publiek altijd.
0: Ja, nou ja, goed. Vorig jaar stond Martin Fischer daar volgens mij op dezelfde locatie, op hetzelfde punt, ook interactie met de kinderen. Dus ik ga jou niet vergelijken met Martin Fischer, want jullie zijn behoorlijk uiteenlopend, maar wel de rasartiesten die dat denk ik wel heel erg mooi aankunnen. En het wordt wel heel goed weer, dus dan denk ik dat het gewoon een groot succes moet gaan worden.
1: En ja, we hopen dat er heel veel leuk, enthousiast publiek komt.
0: En past dit nou, wat je zei net, ik ben ook muziekdocent, maar past dit ook een beetje in je werk om er op die manier ook meer mee te gaan doen?
1: Niet echt. Ik geef nu les op een middelbare school. En dit is dan een jongere doelgroep natuurlijk.
0: Oh, je bent gewoon, maar dan tussen aanhalingstekens, je bent gewoon docent. Ik had verwacht dat je muziekdocent zou zijn.
1: Ja, nee, ik ben muziekdocent op een middelbare school.
0: Oh zo, god, wat ingewikkeld. Ja.
1: Allebei.
0: Ja. Nee, wat leuk. Ja, ik hoor dus nu dat wij elkaar veel te lang niet hebben gesproken, volgens mij.
1: Precies. Dus volgens mij ben jij er volgende week bij dan.
0: Ik ben er volgende week bij en Tim is er ook volgende week bij. Ja, een leuke controlevraag. Want wij staan weer met het Singeltje Circus op het grote terrein. Maar ik kom zeker even bij je kijken. Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk om te horen, Hans.
0: Dus volgende week zondag, zomerpodium, Chateau Marquette. Iedereen komen, ook Daan Krakers is er met zijn collega. Hoe is de achternaam ook weer?
1: Fons Benning.
0: Dat bedoel ik. Benning, die was ik vergeten. Hartstikke leuk. Tot volgende week. En leuk dat we je even mochten bellen.
1: Yes, tot volgende week, Hans.
0: Oké, joe, hoi.
1: Joe.

0: Friday, I'm in Love. Ze stonden onlangs volgens mij nog op Pinkpop, maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Het verzoekje krijgen we natuurlijk binnen. En daarvoor Bonga Bong van Manu Chao.
1: Ja, ja, mooi hè?
0: Zomerse plaat had.
1: Ja.
0: Over binnenkrijgen gesproken.
1: We hebben weer een brief.
0: We hebben een brief. We hebben nu echt een brief.
1: We hebben nu echt... Hier. Een brief.
0: Ja,
1: ik heb hem net uit de envelop gehaald. Nee, dat had ik al eerder, want ik wist...
0: Ja, natuurlijk het verzoekje moest je even opzoeken.
1: Wist waar het over ging.
0: Ja.
1: Beste Hans en Tim.
0: Oh, ja.
1: Hier een groet van Ria en Bruun Beentjes. Nou, dat komt vast uit Heemskerk. Beentjes, echt een Heemskerkse naam. Ja.
0: Kan niet anders.
1: Als bij ons de radio aanstaat, luisteren we met heel veel plezier naar Eimond 360. We genieten altijd van de gezellige muziek en de fijne uitzendingen. Nou, dat is het toch weer een leuk compliment, hè?
0: Stopt hij hier dan?
1: Nee, het gaat nog verder. Oh. We zouden het geweldig vinden als jullie voor ons het nummer... Ik kan het niet alleen van de Dijk willen draaien. Wij zijn al jarenlang een grote fan van de Dijk... en vooral van de Nederlandse popmuziek. Nederpop is helemaal ons ding.
0: Nou,
1: dan stiek je weer doorheen te slurpen.
0: Sorry.
1: Nee, dat staat er niet in, maar alvast hartelijk dank voor het draaien van ons verzoekje. We wensen jullie heel veel succes en vooral veel plezier met de uitzendingen. Blijf vooral doorgaan met het brengen van zoveel mooie muziek. Met vriendelijke groet, Ria en Bruun Buntjes.
0: Beentjes. Buntjes. En Bruun Buntjes.
1: Ja, Ria en Bruun. Ja. Waar komt Bruun nou vandaan?
0: Nou, geen idee.
1: Hij maakt die uit.
0: Gewoon een naam, Hans.
1: Ja,
0: waar komt Beentjes. Hans vandaan?
1: Nou ja, geboren in Haarlem, maar ja. Bruun is niet een alledaagse naam, maar wel leuk. Dus ze wilden graag iets van de Dijk horen. Ja, en dan,
0: ik kan het niet alleen horen, Nick. Dus dat,
1: nee, dat is ook zo.
0: Bijgepakt.
1: Daarom zitten we hier met z'n tweeën ook. Dus, toch?
0: Drieën.
1: Ja. Wat een feest, hè.
0: Je vergeet er een.
1: Zum bewaren.
0: Je vergeet er een.
1: Oh ja, we zitten met z'n drieën voor de muziekredactie. Maar die heeft toch de koptelefoon niet op, dus ze hoorden me niet.

0: De Dijk, ik kan het niet alleen.
1: Mag ik nog even een opmerking maken over het mooie nummer van The Cure wat wij draaiden? We kregen namelijk een appje binnen op 0610-32-21-21.
2: Oh, dat ging wel heel snel. www.broodjehans.nl voor meer informatie.
1: Ja, dat kan ook. Ik wil het ook nog wel een keer zeggen. 0610-32-21-21. Maar goed, daar kregen wij een appje op binnen van een, mag ik wel zeggen, trouwe luisteraar. Ene Paul B. Die woont in Heemskerk.
2: Ah, die.
1: En die zegt, ik was afgelopen week bij Rock Werchter. Dat wist ik, want die stuurde mij al een filmpje van Teddy Swims die daar optrad.
2: Ja, heb ik ook gehad, Gorilla's en weet ik het allemaal. Oh, ja. Spelende fans is het eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, maar hij is wel selectief waar hij wat heen stuurt.
2: Ja, Gorilla's. Omdat hij het weet. Hij is heel een nare man is het eigenlijk.
1: Ik denk dat hij straks langskomt, hij weet waar we zitten.
2: Ja, als hij even een ezelsoortje meeneemt, vind ik het helemaal prima.
1: Oh, dat is leuk. En anders komt hij volgende week even langs. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Dan kan hij eens kijken hoe wij radio maken. Maar hij stuurde The Cure heerlijk. Die sloot afgelopen zondag Rock Werchter af. Dus ik heb genoten van jullie platen. Weer even teruggedacht aan mijn caravannetje waar ik stond in het mooie Belgische landschap.
2: Ja, dat is toch fijn, hè?
1: Ja,
2: dat
1: fijn.
2: Wij dat bij mensen raken, dat we mensen kunnen roeren met nummers die we draaien. Gewoon verzoekjes ook.
1: Ja,
2: heerlijk.
1: En dat zelfs zonder Trump.
2: En dat zelfs gewoon, we waren er bijna niet eens, hè?
1: Nee.
2: Dat is ook ongelooflijk.
1: Ach, het is alweer geweest, hè?
2: Ja. Hey, laatste nummer van dit uur. Jonathan Jeremiah, vorig jaar gezien, North Sea Jazz. Zondag gaan we er weer heen, North Sea Jazz. Dat is morgen. Dat is wel grappig dat ik zondag zeg. Blijf hangen, reclamekoffie pakken wij. Jullie ook, tot zo. Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

0: Ja, we zijn er weer. Ook een tweede uur. Tim en Hans met Broodje Hans, natuurlijk.
1: Aflevering 443 op deze 11e juli. Dat is mooi, hè? Dat rijmt natuurlijk. Dat is ja, fijn natuurlijk. We openen met Whitney Houston, Million Dollar Bill uit 2009. Het is een niet heel erg bekend nummer, maar wel heel erg lekker, Hans.
0: Ja, het verraste mij een beetje natuurlijk. Ik word altijd geplaagd met mijn historie over de bodyguard, de Whitney Houston.
1: Wat is daarmee dan?
0: Nee, dat ga ik niet vertellen, omdat ik die film al 16 keer heb gezien.
1: 16?
0: Ja, iedere keer dat ik het vertel, worden het er ook meer. Dat is ook leuk.
1: Maar misschien kijk je zo wel stiekem in die tussentijd. Ja, je weet het natuurlijk.
0: Dat zou ook toch eens kunnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uur 2, al onze items zitten natuurlijk weer in. De kofferplaat zit erin, de Amazing plaat. De muziekredactie heeft er eentje uitgekozen. En we gaan bellen met Isabelle Visser.
0: Ja, dat is wel leuk. Die zou eigenlijk langskomen, maar ze had het hartstikke druk.
1: Ja, en we moeten natuurlijk niet vergeten, men gaat nu nog de hort op door de Wijkertunnel. Want die is nog even open natuurlijk.
0: Ja, dat is maandag afgelopen, zeg ik.
1: Ja, morgen is volgens mij de laatste dag. Morgenavond, loop van de dag, gaat die dicht, dacht ik. Dus dan gaat alles via die ene vijandse tunnel.
0: Daar mogen we morgenavond wel even rekening mee houden.
1: Dan mogen we morgenavond zeker niet.
0: Ja.
1: Ja, want dan moeten we natuurlijk via deze hier ook.
0: Ja, deze hier.
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat wordt nog wat. Maar, ja, dat wordt wel goed. Dan wat ga je doen dan morgen, Tim?
1: Wij gaan morgen naar Noordzee.
0: Oh, wat leuk.
1: Het is vandaag ook bezig. Gisteren is het begonnen.
0: Ja.
1: Koningin Maxima heeft dat geopend. Want
0: die stond
1: daar 50 jaar.
0: Kaartjes te knippen stond.
1: Ja, met een scannertje. Ja, ja. Die kan ook alles. Hè. Die is onlangs geslaagd voor de landmacht. Daar zou ik langskomen.
0: Ja.
1: Die kan ook kaartjes scannen bij festival. We kunnen er overal. Misschien wil ze een keer aansluiten als sidekick.
0: Nou, we gaan contact met haar zoeken.
1: Sidekick Max.
0: En ik moest net ook in het nieuwsbericht voorlezen dat zelfs de koning zei van... Ik vind het wel heel belangrijk dat jullie gewoon je programma blijven
1: maken. Dat snap ik.
0: Ja?
1: Want Alex wil natuurlijk ook een leuke zaterdagmiddag hebben van 12 tot 2.
0: Wat bedoel ik?
1: Bij Eimond 360.
0: Die Alex? Oh, ja, die Alex. Nee, die andere Alex die zit denk ik ook te luisteren.
1: Ah, natuurlijk.
0: Ja, oké. Ja, je microfoon die komt nog terug, Alex. Want die ligt toch bij mij op het bureau. Schiep opeens te binnen.
1: Ja, ja. Ook dat gebeurt.
0: Ja.
1: Dus we hebben een bordevolle tweede uur van Broodje Hans.
0: Ja, ik wou net zeggen, zullen we dan iets draaien van Noordzee Jazz?
1: Ja, want Frenna komt morgen langs, daar gaan wij natuurlijk heen.
0: Ja?
1: Jij bent niet zo bekend als Frenna, ik een petit peu, om zo'n mooie Spaans te vertellen. En dit is het nieuwe nummer van hem, Starlife. Het is heerlijk zomers, echt iets voor

0: Voorjaar 1980 is een message to you, Rudy. Een aardige radiohitje in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk stijgt de single echter naar de top 10. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht in 1967... en werd gezongen door de Jamaicaanse Robert Thompson. Ook wel bekend als Dandy Livingston. De coverversie van de specials is geproduceerd door
1: Elvis Costello.
0: Dat verwacht je ook niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, dat was er wel een muzikale duizendpoot in die tijd, hoor.
0: Met Elvis Costello?
1: Ja, misschien moeten we volgende week wel even iets van hem in de playlist zetten. Het is echt hele leuke muziek die gast gewoon gemaakt heeft. Door
0: die gast, oh, jij mag gast zeggen.
1: Ik mag gast zeggen.
0: Ja, ja nu wel. Want de vorige keer hadden we een gast over Duinfestival. En zei gast. Ah, je gast. Dus we noemen hem een gast.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar wie was dat ook alweer?
0: Ja, zij van het Zomerpodium. Van Duinfestival.
1: Oh ja.
0: Die gast.
1: Ja.
0: Ik weet het niet meer.
1: Nee, ik weet het ook niet meer.
0: We hebben zoveel gasten gehad. Ben je benieuwd welke gasten allemaal? Ga naar www.broodjehand.nl en daar staan allemaal items, interviews. En dan kan je alles terugluisteren en terugzien wat er geweest is bij Broodje Hans. En verzoekjes kunnen ook info@broodjehands.nl voor verzoekjes. Ja. Of 06...
1: 10, 32, 21, 21.
0: Zo is dat. Gaan we een beetje rock'n'roll draaien?
1: Ja, maar niet van die hele oude meuk, hè?
0: Deal.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: plaat van deze week, Somber met My Body Isn't Ready. Het is de allernieuwste versie. Het laat een andere kant zien van Somber. In het nummer zingt hij eerlijk over zijn onzekerheid en twijfels. Hij vertelt hoe hij zich soms onzeker voelt over zijn lichaam en hoe dat zijn gevoelens en verlangens in de weg staat. Muzikaal is het echt een somber track. Je hoort de dromerige synths, de breekbare vocals, de kwetsbare lyrics en een melodie om je vingers bij af te likken. Hans, wat is het broodje van de week voor uur 2?
1: Dat ga ik je vertellen, want aan de telefoon hebben we Isabel Visser. Echt als Visser, in de achternaam. Daar ga ik straks meer over vertellen. En wat we van haar weten is dat ze jaren geleden met haar vader die gitaar speelde voor het eerst is meegegaan om te zingen op een feestje en dat ze daar heel veel positieve reacties op gekregen heeft. Aan de telefoon Isabel Visser. Isabel, wat leuk dat je er bent.
2: Hallo, goedendag.
1: Hallo.
2: Dank u wel dat ik bij mag zijn.
1: Ja, tuurlijk. Leuke mensen die aardig kunnen zingen mogen altijd bij ons in de show. Dat vinden wij leuk. Maar je moet mij wel even helpen. Ik heb contact gehad met Martin. Martin Visser, dat is je oom officieel, toch?
2: Oom officieel. Het is een neefje van mijn vader.
1: Oh, het is een neef van je vader. Ja, oké. Okay.
2: Ja, maar ik noem hem vaak wel van mijn oom, hoor. Dat is wat makkelijker.
1: Ja, want ik heb bij Martin heb ik dus gevraagd van, joh, wie is dat nou eigenlijk, die Isabel? Daar kreeg ik geen reactie op, maar dat is bij Martin Visser helemaal niet zo heel gek, want die is veel te druk.
0: Druk.
1: Maar toen heb ik neef Willem heb ik ook nog even geraadpleegd. En die kwam dus met het verhaal dat je met je vader een keer op stap bent geweest. En dat is eigenlijk het enige wat ik van je kon vinden. Hoe komt dat?
2: Wat je van me kan vinden? Ja, ik maak muziek eigenlijk voornamelijk omdat ik het heel leuk vind.
1: Ja.
2: En mijn vader speelt aardig gitaar.
1: Ja.
2: Een jaar ben ik zelf ook gitaar aan het leren spelen.
1: Mm-hmm.
2: En ik doe eigenlijk voornamelijk voor familie en vrienden op feestjes. Dan treed ik wel eens op.
1: Ja.
2: Maar daar blijft het tot nu toe bij. Ja, en dan met Marten sta ik op Spotify.
1: Ja, want hoe is dat gekomen dan opeens? Want je zegt, eigenlijk speelde ik alleen maar een beetje met, of zong ik eigenlijk met mijn gitaar erbij op kleine feestjes en voornamelijk bij familie. Maar dan ga je opeens met Martin Visser gewoon een plaat opnemen.
2: Ja, klopt. Ja, Martin had dus een nummer geschreven. Hij had hem eigenlijk al geschreven. En toen vorig jaar zomer kregen we het nieuws dat mijn moeder spontane te praten heeft.
1: Ja.
2: En vond het liedje eigenlijk wat hij al had geschreven heel passend voor haar. En toen heeft hij hem nog wat aangepast en toen heeft hij gevraagd of ik met hem mee wou zingen.
1: Ja, wat leuk. En,
2: en
1: toen dacht je van, ach, dat ga ik gewoon doen.
2: Ja, dat ga ik gewoon doen.
1: Ja, maar je doet het al grotendeels eigenlijk voor je moeder. Zo moet ik het zien, hè?
2: Ja, het is ook wel voor mijn moeder, maar ook wel omdat ik het wel heel leuk vind om samen met Bart dit te doen.
1: Want
2: zeker.
1: Misschien wordt het wel je hele grote doorbraak. En sta je volgend jaar ook op de grote podia. Je weet het nooit natuurlijk, hè?
2: Ja, wie weet.
1: Ja.
0: Wat maakt het nou naar meer om zoiets te doen?
2: Dat zeker wel. Ja, ik vind zelf schrijf ik ook af en toe liedjes. En ik vind muziek maken heel leuk. Maar ik heb nog nooit iets gemaakt waar ik zo trots op ben dat ik het uit durf te brengen. Dus wie weet ooit.
1: Nou ja, ik denk dat mijn vader zei vroeger altijd, de soep wordt hoe ging dat nou, Tim, met de soep zo heet?
0: De soep wordt nooit zo heet gegeten, zo die hoort.
1: Nou, ik weet geen eens of ik dit spreekwoord wel goed gebruik, maar misschien moet je dit wel gewoon gebruiken. Je staat nu op Spotify en dan moet je denk ik gewoon dit gebruiken als opening en dan gewoon met Isabel zonder E ertussen gewoon lekker doorgaan op Spotify.
2: Ja, inderdaad. Ja. Doorpakken.
1: Ja, nou hoor ik weer een visser praten. Gewoon doorpakken.
0: En als het nou leuk is, dan een soort familieband, weet je wel. Met Willem erbij en Martin.
2: Ja.
0: Dat is een soort...
2: Ja, wie weet inderdaad.
0: Een soort
2: ja.
0: Kelly-family-achtig.
2: Kelly,
1: Maar dan wil ik vast deze afspraak met je maken. Dat als dat gaat gebeuren... En je mag ook altijd even contact opnemen als je zelf weer wat uitgebracht hebt. Want dan moeten we wel even in broodje hand daar gewoon weer contact of aandacht aan geven. Dat is altijd wel leuk.
2: Dat is helemaal goed.
1: Ja.
2: Dat zou ik zeker doen.
1: Want echte plannen, behalve het nu nog steeds schrijven muziek, heb je niet.
2: Nee, eigenlijk nog niet.
1: Want
2: nee.
1: Verrast je dit? Dat het best wel een succes is, dat nummer, toch?
2: Ja, het verrast me niet. Maar het wordt op Spotify nog niet superveel geluisterd.
1: Oh.
2: Dus misschien klopt het nog niet helemaal als een...
1: Potverdikkie. Daar moeten we dan wat aan doen, Tim.
2: Ja. Nummer. Ik krijg veel positieve reacties op van de mensen om mij heen.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het al een succes. Ik hoef daarvoor niet door te breken, per se.
1: Je weet, bij Marten Fischer gaat het altijd wat langzamer. Hè? Dat ging bij Tonky en Jack ook. Het was niet vooruit te branden. En nu staat hij gewoon in de theaters, hè, met Tonky en Jack. Dus kun je aangaan. Ik denk dat het wel mooi wordt. En zullen wij dan het nummer voor jou draaien? Voor Martin of voor je moeder?
2: Voor mijn moeder.
1: Oké, dat is mooi. Isabel, zullen wij de afspraak maken dat als je weer wat leuks te melden hebt... dat je het in ieder geval even doorgeeft... en dat we je een keer weer in de uitzending... maar gewoon, dat is leuk. Wij vinden het leuk en jij moet het leuk vinden. En binnenkort ook jij in de theaters. Je weet het nooit.
3: Ja. Of hier live in de studio.
1: Oh, dat kan ook.
2: Ja.
1: Maar je woont er een eind weg, toch, of niet?
2: Ja, klopt. Maar ik heb het er wel een keer voor over, hoor.
1: Kijk. Oh, maar dan gaan we live zenden. Ja, dan regelen we dat.
3: Dan pakken we uit.
1: Dan pakken we uit. Dan ga je gewoon 2 of 3 nummers live op de radio sturen.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Nou, dat spreken we af.
2: Afgesproken.
1: Leuk dat we je even mochten bellen, Isabel. Heel veel succes. En we gaan het gesprekje delen. En dan komt het op Spotify ook wel goed.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Oké. Prima. Fijne dag.
2: Avond. Doei.
1: Yo, dag.

0: Brian Jamiroquai uit 2017. Je zou denken dat het een beetje jaren 80-achtig is, maar dat is het totaal niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: Het is gewoon 10 jaar oud en geen 40 jaar oud. Dus dat is ook wel eens fijn dat er zo'n plaat wordt gedraaid.
1: Dat je ook heerlijke muziek gewoon uit de laatste jaren kunt draaien. Dat wilde je eigenlijk
0: zeggen. En dat je het idee hebt dat het al vrij oud is. Maar dat is het helemaal niet.
1: Ja, nee. Daarom.
0: Het wordt tijd voor een spelletje. Als het het doet.
1: Oh!
0: Want het doet het niet. En waarom dat is, mag Joost weten.
1: Nou, dat is toch heel gek.
0: Nou ja, u heeft het misschien al gehoord. Gedurende de uitzending, het hapert een beetje. Het heeft last van het warme weer. En nou hapert het helemaal. Het gaat alle kanten op. En dan komt er ook geen geluid uit. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Kijk.
1: Nou, en dan is hij weer weg.
0: Ja, daar is hij weer. Ja, u hoort het al. Het rad gaat wel. Ja, kijk, het rad doet het gewoon. Dus dat is wel fijn. Dat maakt niet uit. Het is gewoon de A. A. We beginnen gewoon bij de A
1: gewoon.
0: Van de A van
1: Abba.
0: Van Abba.
1: Maar die hebben het eerste uur gehad.
0: Maar je gedraaid. De A van Abba. De A. Antonaus Tirol is ook wel leuk om te draaien natuurlijk. Anton zie ik hier staan. Antonaus Tirol is minder. Anton vind ik... Ja, laten we eens een keertje wat Nederlandstaligs erin gooien ook. We hebben het eerste uur hebben we wat gedaan. Tweede uur gaan we
1: rondje Hollands.
0: Rondje Hollands met één plaat. En dan gaan we gewoon een nieuwere versie, een nieuwe liedje van Anton draaien. Want we kunnen natuurlijk heel veel draaien. Een beetje van mij kunnen we bijvoorbeeld draaien. Ja, Hallo.
1: Disco Duivel.
0: Je had me bij Hallo. Hallo. Hallo.
1: Oh, dat heeft Lionel Richie ook een keer gemaakt.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo. Adele ook natuurlijk.
1: Oh ja. Maar ja, daar ben jij geen fan van, hè?
0: Barry White, hallo.
1: Dat begint ook met een A. Adele.
0: Ja, maar daar ben ik al voorbij gescrolld. AD, ik zit nu bij de AN.
1: Oh ja.
0: Dus, ik ga geen kranten doen. Ja, ik doe de enige van Anton. En het nummer heet ook De Enige. En dat is van Anton.
1: Ja.
0: De Pimpampetplaat, Timpampetplaat. Voor deze week Anton met De Enige.

Voor zangkoor het schorre keeltje. Of voor de ervaren sopraan. Heeft u uw stembandoefeningen al gedaan? Meegalmen mag met de Amazing Plaat.

0: Laat, hè? Wat een stem. Ach,
1: wat mooi, hè?
0: Stem, Hans.
1: Afgelopen donderdag bereikte ons het nieuws dat Bonnie Tyler in Portugal in een ziekenhuis overleden is op 75-jarige leeftijd. Ze lag in het ziekenhuis vanwege een operatie aan haar darmen en dat is niet helemaal goed gegaan. Ze lag daarna in een kunstmatige coma en daar is ze eigenlijk niet meer uitgekomen. 75 jaar, zo oud is ze geworden en ze had natuurlijk hele mooie grote hits. It's a Heartache, Holding Out for a Hero en dit haar allergrootste hit, Total Eclipse of the Heart. Ja, Bonnie Tyler is ook niet meer.
0: Bonnie Tyler is ook niet meer,
1: nee.
0: Maar wel een mooie Fury lijst die straks aan het begin van het jaar.
1: Ja,
0: Heroes in Heaven.
1: De eerste vrijdag van het nieuwe jaar is natuurlijk traditiegetouw Heroes in Heaven. En dat is eigenlijk al een jaar of 9.
0: Ja.
1: Ja, en veel gekopieerd, moet
0: ja,
1: ik zeggen.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk de grondleggers van van een programma die overleden mensen van het jaar ervoor eren. Zouden jullie... Jan en jij dan, hè? Daar hebben we het over, hè?
1: Ja, Jan Michels en ik. Ja,
0: Prozo's.
1: Ja. Nee, dat is hartstikke leuk. En het komt voort uit de Prozo's. En we vonden het leuk om ieder jaar, de eerste vrijdag, dan weten we ook wie er allemaal overleden is.
0: Ja.
1: En dan gaan we dus alleen maar 2 uur, of nee, het is eigenlijk 3 uur... Gaan we drie uur die muziek draaien van de overleden artiest. En Bonnie Tyler komt daar absoluut in voor.
0: Tuurlijk. Ja. Die gelukkig nog niet overleden is, Janet Jackson. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. 'Cause I'm gonna have to ride it tonight.

0: laat. Het is alweer zo laat, Hans.
1: Ja.
0: Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
1: Ja.
0: En die is nu aangebroken om te gaan.
1: Oh, helaas. Zullen we nog een jaar... Een jaartje. Zullen
0: een jaar. We pakken er gewoon nog een jaar aan vast, ja. Dames en heren. Volgend jaar.
1: Oké. Okay.
0: In juli kijken we weer hoe de vlag er dan bij hangt. Hoe de vork in de steel van de paplepel hangt.
1: Ach.
0: En hoe wij doorgaan.
1: Maar het is ook toepasselijk, dat laatste nummer. We doen het ook all for you.
0: All for you, ja, natuurlijk. Ja. Er zit niks voor ons bij. We vinden de muziek verschrikkelijk. Eigenlijk wilden we alleen maar jaren 50 en 60 muziek draaien. Maar dat doen we niet. We gaan alle kanten op. En daar houden wij niet van.
1: Oh ja.
0: Kijk,
1: ja, we gaan alle kanten op. Behalve de goede kant.
2: Nee, doe dat niet. Doe dat niet.
0: Ja. We gaan afsluiten. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe Broodje Hans. Misschien met een paar artiesten die wij ontdekt hebben tijdens Noordzee Jazz, waar wij morgen heen gaan.
1: Ja, dat zou zo ook kunnen.
0: Dus wat er dan? Heb je verzoekjes? www.broodjehans.nl voor meer informatie. Of info@broodjehans.nl. Ja.
1: En anders zet je zondag vast even in je agenda. Volgende week zondag. Want dan zien we elkaar ook weer.
0: Ja,
1: dat is
0: zeker.
1: Ook leuk.
0: Ja, zeker.
1: Handtekeningen delen we er ook uit. En visitekaartjes.
0: We gaan eruit met Fats & Small. Dit is Turnaround. Tot volgende week. Fijn weekend.

0: Nou, daar hebben we de knop aan het dansen, hoor.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.

0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt!
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij

0: Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Heimond 360.

0: Wijkaanzee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: niet op mijn weg.
1: De lucht is blauw.
0: Dat gebeurt, dat gebeurt.
2: Ja, ja. Maar dat
1: in mijn geval staat het bier koud.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
2: En wat voor avond, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet ik niet.
2: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
3: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op deze mooie, prachtige, zonnige, warme zaterdagavond. Het is 6:12 en dat betekent dat wij gaan beginnen met de show zoals wij die kennen. Alleen in een andere samenstelling, want normaal gesproken zit ik hier niet in mijn eentje. Dan ga ik allemaal mensen introduceren van, nou, dit is Rick de Peer, betrouwe radiocompion. Tim die is erbij, Ruben, Tini, de hele mikmak, de hele gang. Maar goed, ik moet jullie een klein beetje teleurstellen vandaag. Ik zit alleen. Ik zit alleen. Het is heel lang geleden dat ik in mijn eentje de Rick en Rick Show begonnen ben. En ik moet zeggen, het is wel een verwennen. Ik heb toen ooit een keertje 4 uur lang alleen radio gemaakt. Heb ik 2 uur lang Rick en Rick Show gedaan. En volgens mij nog Weekend Wars of alleen 2 uur Rick en Rick Show. Ik heb geen idee. En dat is pittig. Dat is zwaar om in je eentje te doen. Maar voor de rest, ja, het is... Ik heb allemaal muziek klaarstaan. Hele leuke muziek. Het is lekker weer. En dan zit de stemming er toch altijd wat lekkerder in. Ik blijf niet alleen, gelukkig. Onderweg Tim de Wit. Die kon mij vergezellen zometeen in de studio. Maar die had een tuinfeestje. Die kwam even met een happy eten deze kant op. Ik had zelf al gegeten. Maar ja, maagjes moeten gevuld worden deze dagen. En daarvoor moet je even langs onze goede vrienden van de Commandeurs in Heemskerk. Hartstikke lekkere tent. Mochten jullie luisteren, doen we een gesponsord dealtje. Lekker. Elke zaterdag frikandelletje. Niks mis mee. Het is hartstikke gezellig hier in de studio. Ondanks dat ik in mijn eentje ben. En dat komt gewoon simpelweg door de muziek. En de muziek, ja, ik doe eigenlijk altijd doe maar een beetje. En probeer een beetje aan te sluiten op wat de mensen ongeveer willen. En ondertussen wat ik zelf natuurlijk ook leuk vind. Het leuke aan de Rick en Rick Show is, je kan altijd verzoekjes indienen. En die verzoekjes kan je indienen via Instagram. @RickenRickShow. En via daar dan ja, kan je gewoon lekker jouw eigen liedje erin gooien. Nou, simpel toch? Makkelijker kan ik niet maken. En dan kan je gewoon eigen invloed hebben op de show. Wat we zometeen wel hebben om 6:30, dat is natuurlijk de huisband. De huisband heeft een liedje geprepareerd. Die hebben zij iets wat uit elkaar getrokken, iets wat ontleed. En die hebben ervoor gezorgd dat wij dus per instrument een liedje kunnen gaan raden. Met vandaag een liedje uit 1956 met 64 miljoen views op YouTube. En hij zou makkelijk moeten zijn. Nou vraag ik me af in hoeverre een liedje makkelijk is uit 1956. En met maar, tussen haakjes, maar 64 miljoen views op YouTube. En hij zou dan makkelijk moeten zijn. Maar dat gaan we dus zo meteen achterkomen. Mochten er mensen luisteren naar bijvoorbeeld de achtergrondmuziek en denken, ha, die kraakt een beetje of die doet een beetje wat. Kan gebeuren, heb je wel eens technische probleempjes. Maar wij gaan er gewoon nog steeds een leuk programma van maken. Voor nu nog in mijn eentje. Zometeen met Tim de Wit. Zometeen om 6:30 gaan wij het spelletje van de huisband weer spelen. En dan gaan we een liedje raden. We hebben tot nu toe een hele mooie streak. We zijn nu met iets minder mensen. Dus ik ben ergens wel blij dat hij zegt dat die makkelijk is. Maar ja, goed. Een liedje uit 1956 met tussen haakjes maar 64 miljoen streams op YouTube. Gaan we die raden met z'n tweeën? Ik heb geen idee. Ik heb er wel vertrouwen in, maar ik hoop jullie ook. En doe vooral zometeen om 6:30 zelf ook mee thuis. Dat is wel leuk, want dan kan je gewoon zeggen dat je het mee hebt gedaan. En dat je het liedje geraden hebt. Met een paar instrumenten. Dat is toch leuk? Ik vind het leuk. We gaan naar de muziek. Muse, Starlight. Ik ga dit jaar, of ik weet eens niet meer wanneer ze nou eigenlijk komen. Ga ik naar de concert van Muse. Dus we gaan vanaf nu al mooie jullie even in de stemmen komen. Dit is Starlight van Muse.
3: Het is zaterdagavond en dat betekent maar één ding. De Rick en Rick Show.

Volg ons nu ook op social media. facebook.com/Rick en Rick en instagram.com/Rick en Rick Show.

Still Loving You van de Scorpions. Sorry, natuurlijk hier bij de Rick Rick Show. Mooi, ik vind het een mooi liedje. Mooi liedje, Scorpions. Duitse band natuurlijk. Zou je niet zeggen als je ze Engels hoort zingen. Maar goed, zang is altijd anders. Ik ga wat proberen, aangezien de jingles altijd een beetje vastlopen in die speler. Nu, vanwege whatever reason, heb ik hem even ergens anders ingezet. En die doet het ook. Nou ja zeg, kunnen we gewoon over de muziek blijven praten? Dat is hartstikke gezellig. Dan zit ik in ieder geval in mijn eentje met muziek. Dus dan praat ik zeg maar in mezelf als een psychopaat. Maar het klinkt wel vrolijk. Daar gaat het om. Ik zit nog steeds alleen in de studio. Dat maakt voor de rest ook helemaal niet uit. Want ik vermaak me altijd wel een beetje. Helemaal omdat we tegenwoordig in een nieuwe studio zitten. Hier aan de Handelskade. En voor de mensen die hier wel eens komen, die zullen dat al gezien hebben. Voor de mensen die luisteren, hebben er waarschijnlijk niks aan wat ik nu ga zeggen. Maar tegen de tijd dat dus een visual radio, dat betekent de camera's die hier in de studio staan, dat die beschikbaar worden voor de mensen die dus willen kijken, zullen dan een paarse muur achter mij staan. Dat kan je nu nog niet zien, maar dat kan je alvast te voorbereiden. Als het zometeen er is, dan kan je daar in ieder geval naar kijken. En voor de rest, ja, dan zou ik gewoon zeggen van, het is paars. Het is gewoon mooi paars. Ik zie aan de andere kant zie ik Tim de Wit binnenkomen. Met een flinke zwaai en een flinke plastic tas vol met eten. Dus die zal er zometeen ook aanschuiven. Dat is mooi op tijd, want we gaan zometeen de huisband spelen. En voor de mensen die geluisterd hadden, ik weet niet of Tim geluisterd had, dan ga ik het speciaal voor Tim nog even een keertje zeggen. Released in 1956... 64 miljoen streams op YouTube en hij zou makkelijk moeten zijn. Maar ja, goed, makkelijk zijn en daadwerkelijk ook makkelijk zijn. Dat is natuurlijk een heel verschil. Zometeen Tim de Wit ook aan tafel. Hartstikke gezellig. En we gaan luisteren naar Kensington. Do I Ever.

0: show. Binnenkort een nieuw album van Post Malone. Hij vertelde ons zelf tijdens een voorstelling, tijdens een show, tijdens een concert, dat hij 99% klaar is. Ik ben heel benieuwd wanneer dat dan gaat zijn. Aangeschoven nu in de studio, Tim de Wit. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond, ik strik net even een broodje Mexicano door. De andere helft ligt hier nog in de bakkie. Maar...
0: hoort erbij.
1: Komt vanzelf wel op.
0: Komt vanzelf wel op. Hey, als ik naar de klok kijk, hoe laat is het dan?
1: 18:33,44.
0: Ja.
1: Dat betekent 3 minuten te laat voor de Raad de Band.
0: Dus we gaan snel beginnen.
1: We gaan snel beginnen.
0: Goedenavond, welkom bij de Rick en Rick Show Huisband, quiz, ding, spel, geval. We hebben nog eigenlijk steeds geen officiële naam aan verbonden.
1: Nee.
0: Lastig. Nou goed, het is ook niet anders. De bedoeling, heel simpel. Onze huisband die hierop staat gesteld in de nieuwe studio in de Handelskade, die heeft een liedje voor ons uit elkaar gehaald, onderverdeeld in een x-aantal instrumenten, waaronder de drums, de bass, de gitaar, elektrische gitaar, een voice cover, en als we het echt niet weten, kunnen we aan het einde van het hele spelletje een clue krijgen. Oeh. Ofwel een hint.
1: Leuk.
0: Het is aan ons inderdaad om dan het liedje te raden. Mm-hmm. Ik zei net al, het is natuurlijk... We hebben nu een hele mooie streak lopen van een aantal keren dat we hem gehaald hebben. maar toen zaten we elke keer wel met een redelijk volle studio.
1: Mm-hmm.
0: Nou zijn we met z'n tweeën.
1: We zijn al met minimale bezetting van 2 man.
0: Echt minimaal. Daarbij is onze muziekkennis wel redelijk aanwezig. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook gemerkt in de afgelopen weken dat het moment daar was dat wij het niet wisten en een random iemand hem bijvoorbeeld wel wist.
1: Dat is zeker waar. Dus ik hoop inderdaad dat wij die streak aan gaan houden.
0: Ik hoop het ook.
1: Want wat is het liedje? Uit welk jaartal? Hoeveel miljoen views?
0: Het liedje komt uit, niet schrikken, 1956.
1: 56? Oef, oké. Okay.
0: Hij heeft tussen haakjes maar 64 miljoen streams op YouTube.
1: Ja.
0: En hij zou makkelijk moeten zijn.
1: Ja, maar ik schrik wel een beetje van het jaartal, want dat was ver voor mijn generatie, zeg maar.
0: Ja, heel ver. En daarom, wij zijn wel muziekkenners, dus mm-hmm. Ik hoop ergens dat we het toch wel gaan fixen. Maar ik hou mijn hart vast.
1: Ik hoop ergens richting de Bee Gees of zo. Dat zou nog wel lukken.
0: Dat zou inderdaad nog wel lukken. Misschien is dat het wel, je hebt geen idee. Zijn er nog vragen?
1: Ik kijk even op mij, maar het blijft aardig stil hier.
0: Nou ja, goed, we hebben het behandeld, dus wij snappen. Ja, ik kan er niks anders van doen. Helemaal goed, dan gaan wij zo meteen beginnen met het eerste instrument. Dat is de drums.
1: Mm-hmm.
0: Klaar voor?
1: Zeker, laat maar komen.
0: Daar gaan we. Ja, alles piept en kraakt weer een beetje vandaag dus.
1: Oh, het is weer zo'n dag.
0: We hebben een extra... Oh, ja, ik heb wel een idee.
1: Ik ook.
0: Het is tussen het kraken door is het even luisteren. Maar het is een...
1: I'm walking on sunshine.
0: Ja, die komt goed. Oké, even de basgitaar erbij.
1: Ja.

0: Elvis Presley.
1: Ja, goed. Maar wat?
0: Ja.
1: Wat? Weet je wel. Ik kan wel Elvis invullen. Elvis Presley. Ja, daar hebben we nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Elvis Presley nummers die we kunnen doen. Oh.
0: Hallo, ja. Hoe vaak gaat hij nou afslaan?

0: wist ik dit niet. Wat?
1: Rock Around the Clock.
0: Nee,
1: van,
0: dit is Blue Sweat Shoes van Elvis Presley.
1: Ja, toch wel.
0: Dit is gewoon, wat? Hij was zo makkelijk eigenlijk. Hij was zo makkelijk. Wat zitten we nou moeilijk te doen? Moeten ze daar eerst inderdaad een hele irritante, stomme... Godsamme. Oh, dat is het verkeerde.
1: Ja, nice. Onze Rick Esser heeft de plaat geraden vanavond. Dat was namelijk Elvis Presley met...
0: Blue Sweat Shoes.
1: Je moet het maar weten. We zaten redelijk in de buurt. Toch al een beetje richting de rock'n'roll vibes. En uiteindelijk na het gitaardeuntje en een heel klein beetje een undercoffertje van The Voice.
0: Klein, ja, die moest een klein beetje af. Ja. Hij moest wel een klein beetje af.
1: Met een klein beetje hulp kwamen we erbij. Dus ja. We hebben het geraden.
0: Zeker. Zullen we maar even draaien?
1: Laten we dat doen. Dan eet ik even de rest van Mexicano op.
0: Doe jij dat.
1: Even lekker.
0: Wij gaan luisteren naar het liedje van de Huisband van vandaag. Uitgekomen in 1956. 64 miljoen streams op YouTube. En hij zou makkelijk zijn. Want het was inderdaad Elvis Presley met Blue Sweat Shoes. Well, it's the one for the money.

0: En deze heb ik een keertje gehoord toen ik naar een darttoernooi was in België. Dan heb je Nathan Aspinall. Nathan Aspinall kan altijd op met dit liedje. En dan zingt dus die hele zaal, zingt gewoon dat refrein. En dat is zo insane om te horen. Echt heerlijk. Zoals ik al zei eerder, in de studio aangeschoven, the one and only Tim de Wit. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond, Rick.
0: Hoe is het met jou?
1: Hoe is het met mij? Hoe is het nou? Nou, ik ben even een middagje ben ik onderweg geweest. Ik heb namelijk een tante, die is 76 geworden. Dus die gaf een tuinfeestje vanmiddag. Dus ik ben van 2 tot, even voor 5:30 ben ik daar geweest.
0: Tante in Marokko? Een tante in Marokko?
1: Nee, geen tante in Marokko.
0: Oh. Gefeliciteerd trouwens.
1: Van een tante in Heemskerk.
0: Gewoon een Heemskerkse tante.
1: Een Heemskerkse tante, inderdaad. Dus die was jarig, die gaf een feestje. Gezellig in de tuin, borreltje erbij, familie erbij, gezellig.
0: Altijd lekker.
1: Lekker veel, nou ja, bier gedronken, eentje met alcohol, de rest zonder alcohol. Want ik moet ook nog in de auto deze kant op. Dus laten we wel een beetje verantwoordelijk omgaan.
0: Uiteraard. Ik ben vandaag ook op het strand geweest. Heb ook alleen maar 0.0'tjes gedronken.
1: Is dat zo?
0: Zeker.
1: Vind jij dat nou lekker, 0.0?
0: Ja, ligt eraan welke.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind de Radler vind ik best prima te zuipen. Het kan nog best rap gaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook wel een, hoe noem je dat? Een Texels 0.0'tje gehad. En dat was toch dat ik dacht van, wauw.
0: Ja, ik heb...
1: Hij kan lekkerder.
0: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 0.0 van bijvoorbeeld een Amstel zelf. Dus geen Radler, maar echt de 0.0 versie. Ja. Dat is niet te beuken. Dat gaat echt mijn moffel niet in.
1: Ja.
0: Dat kan ik jou vertellen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Texels. Ik had bijvoorbeeld vandaag 2 Texels skuumkoppen 0.0. Ja, die zijn wel lekker.
1: Want ja, vind je dat lekker?
0: Ja, die smaken gewoon naar een skuumkoppen. Maar dan natuurlijk zonder alcohol. En daarbij inderdaad wat jij zegt, als je dan de Radler hebt. Dus lekker de citroensmaakjes, ja. Zeg maar. Ja, dat zijn gewoon ongelooflijk fris en lekkere dingetjes. De lekkerste, en we mogen natuurlijk niet vaak merken vertellen en dat soort dingen. We mogen het altijd 1 keertje noemen. De Grols Radler. Die vind ik toch echt wel het lekkerst.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb zo'n afkeer tegen Grols.
0: Waarom? Ja, maar de Grols Radler smaakt niet naar Grols. Ik mag het 1 keer zeggen, ondertussen zeg ik al 4 keer Grols. Die smaakt niet naar Grols. Dus al is Grols niet... Ik schuif bijna gewoon mijn stoel op hierop. Al smaakt Grols niet naar je eigen zin in, dan is een Grols Radler gewoon wel heel lekker.
1: Nou ja, kijk, wat het is met dat specifieke biertje. Want ik heb... Ja, dat bier heb ik vaker gedronken. Of pils is het eigenlijk, want het wordt in massa geproduceerd.
0: Ja.
1: Kijk, de dop, dat de... Dat is superleuk in de bios.
0: Kan dat nog een keer? Ja! Wow! Accuraat.
1: Dat is superleuk in de bios. Alleen, het is eigenlijk net zoals met wijn. Op het moment dat je het doorslikt en je ademt erna uit... dan komt er altijd een soort van smaak terug. Ja. En... in dit geval met Grols is dat zo super bitter dat ik het eigenlijk niet lekker vind. Dat ik denk van ja, nee.
0: Nice.
1: Hoor.
0: Nice. Oké, okay. Nou ja, dat kan. Dat kan inderdaad. Wat je ook kan doen, is een biertje.
1: Een ringje opzetten.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Je kan ook bijvoorbeeld gewoon ontbijt nemen in Amerika. Dan neem je lekker een butje erbij. Of zoals Supertramp zingt, Breakfast in America.
1: Kadoenpats.
0: Dat is origineel, hè?
1: Ja, een mooi bruggetje, absoluut.
0: Het is hartstikke goed, hartstikke mooi.

0: gebruiken.
1: Zeker.
0: Bij zulke heren, heel veel succes vandaag. De lucht is nog blauw, het zonnetje schijnt nog. Waarschijnlijk staat het bier ook koud, dus geniet er gewoon lekker van. En maak gewoon het lekker het klusje af. Volgende keer zijn jullie er weer. Hebben we één klein probleempje?
1: Ja, je had Ruben blij kunnen maken. Dat is het probleem.
0: Had ik Ruben blij kunnen maken?
1: Ja, want je hebt namelijk een drum en bass remix van Voodoo People van The Prodigy. Dus als je Ruben extra had laten werken, dan had je die plaat opgezet.
0: Ja, we kunnen straks wel een drum en bass plaat. Tenminste, als ik hem heb. Want ik kan via bepaalde andere manieren kan ik eigenlijk niet muziek zoeken. Want dan gaat het kraken en doen. Dus ik moet even...
1: Het moet even op deze manier.
0: Het moet even op deze manier. Anders had ik met alle liefde natuurlijk een drum en bass plaatje erin gedaan. Of iets
1: anders. Ja, hij staat er niet tussen.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Helaas.
0: Smack my bitch up.
1: Je hebt gewoon de Voodoo People. Heb je namelijk een dikke drum en bass remix.
0: Keihard. Nee. Ja, goed.
1: Het Pendulum remix.
0: Ja. Niet hier helaas.
1: Helaas.
0: Zonde.
1: Geen remix.
0: Geen remix. Jammer.
1: Geen blij Ruben. Ruben, we denken aan je.
0: Ja, zeker. Mooi, we gaan zometeen naar de tweede uur van de Rick Rick Show. Ja, we hebben een klein probleempje aangezien Ruben dus met zijn handjes in de grond zit te vroeten en probeert een pijp naar binnen te beuken. hebben we geen presentator voor de WK-analyse?
1: Nou ja, die hebben we wel, maar die weten vrij weinig van voetbal.
0: Laat het zo zeggen, er zouden eventueel mensen hier zitten. Dat zijnde ikzelf, Rick Esser en tegenover bij Tim de Wit, die misschien de WK-analyse over kunnen nemen. Laten we dat niet doen, want dan zijn we heel lang aan het praten over voetbal, wat totaal niet interessant is. Dus nee. Helaas geen WK-analyse, die pakken we volgende week weer op en ook tussen.
1: Dat lijkt me een beter plan.
0: Voor de spellingen. En wij gaan er zo meteen uit. Mijn timer loopt vast, alles loopt vast. Oh, 1 seconde. Oké, doei. Oh, dit gaat ook niet.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

0: Wacht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: warme zaterdagavond. Ik moet eigenlijk nog verder praten, rapper Short komt er nog aan, maar ik wist even niks meer te vertellen. Komt u?
1: Yeah, oh, let's go.
0: Goedenavond, heren. Het is weer een hele mooie, warme zaterdagavond in Beverwijk aan de Handelskade, waar wij zitten hier aan het water. Aan dus blijkbaar een van de oevers en de kades die daadwerkelijk aan het verzakken is.
2: Ja, want er staan sinds een aantal weken toch wel wat hekjes omheen. En dan zou je denken van, nou ja, dat is omdat mensen blind zijn en dan toch denken, hé, dit is een drempel en ik val naar beneden. Maar dat heeft dus een andere reden. De kade is aan het verzakken.
0: De kade is aan het verzakken. Ik had er toevallig laatst een gesprek over met de eigenaar van Bij 45, die hier om de hoek zit, een van onze buren natuurlijk. Toen zei ik, hey, doen jullie dat Bever Beach nog? Toen zeiden ze, ja, maar dat doen we hier in ons eigen stukje. Toen zei ik, nou, maar jullie deden het toch altijd bij het water, met in het water fietsen en dat soort dingen. Toen zeiden ze, ja, dat willen we wel, maar dat kan niet, want de kade verzakt.
2: Nice.
0: Ja, dus dat is wel lekker.
2: Dus we moeten eigenlijk even naar de gemeente toe en dan de vraag stellen van, goh, nou, is het de gemeente of is het Rijkswaterstaat? Want die gaat natuurlijk over de waterwegen.
0: Ik heb geen idee. Ik weet in ieder geval dat ze toen de tijd met brandweer hebben ze gekeken, vertelde hij mij. En dat ze dus gezien hebben dat het echt aan het verzakken is. En dat het dus niet veilig is om daar te gaan staan.
2: Tot die tijd kunnen we daarvoor nog wel onze auto parkeren, dus dat is fijn.
0: Zeker, ja, het is wel de auto kwijt.
2: Ja, in ieder geval je auto kwijt, dat is zeer belangrijk als je radio gaat maken.
0: Dat is op de Spanenstraat nog altijd wel de vraag of je auto kwijt komt.
2: Ja, maar ik kom, ja.
0: Ja.
2: Naast dat er een religieuze gebouw daar staat en een sportvereniging waar regelmatig getennist, gevoetbald en gehockeyd wordt. Is dat daar vechten voor een parkeerplekje?
0: Zeker.
2: En dat is op sommige avonden, ja, het staan gewoon verkeersregelaars met pionnetjes de boel om te leiden daar.
0: Ja.
2: En dan, is het vecht voor een plekje.
0: Ja, maar dat lukt altijd wel.
2: Het lukt altijd wel, maar hier heb je ruimte te over, dus dat is een welkome aanvulling. En wat ook een welkome aanvulling is, de koelkast die is goed gevuld.
0: Ja,
2: oh, zeker. Shit.
0: Lekker, we hebben lekker drinken, worden goed verzorgd door de mensen die daar verantwoordelijk zijn binnen Eimond 360. Heerlijk. Hey Tim, ik had een ideetje. Aangezien wij met z'n tweeën een soort van besloten hebben om wat vroeger weekend te vieren.
2: Ja.
0: Dus Weekend Warriors even te laten voor wat het is.
2: Ja.
0: Lijkt het wel leuk, aangezien we toch geen WK-analyse doen, om een soort van half uurtje van de 90's te doen.
2: Een half uurtje van de 90's?
0: Ja, maar alleen dan om 7:30 tot 8:00 in plaats van 8:00 tot 8:30.
2: Ja, dat kunnen we wel doen, maar zoals altijd zet je me dan weer voor het blok. Dus dan moet ik binnen 20 minuten...
0: Ah, dat red jij.
2: Ja, of we kunnen het gewoon samen doen, net zoals de vorige keer. Dat we gewoon allebei onze 90's platen inbrengen en dat we dan een hele mooie mix en match...
0: Dat vind ik ook prima.
2: Dat doen we dan. Leuk.
0: Ja, gaan we dat doen. Dus zometeen om 7:30 even een klein stukje naar de 90's. Maar eerst Stromae met David.

0: Tame Impala en Justice Never Ender. Lekker nummertje. Tame Impala, sowieso vind ik dat echt een fantastisch artiest. Want ik heb ook een plaat van hem, Currents. Die staat regelmatig, ligt hij op het spelertje, ligt hij te spelen. Heerlijk. Zo, zitten we dan, Tim?
1: Ja.
0: Onszelf voorbereiden zometeen om 19:30. Wat gaan we zometeen doen om 19:30?
1: We gaan de 90's The Heroes doen.
0: Ja, alleen dan tijdens de Rick Rick Show.
1: Ja, zeker. En dat is eigenlijk wel een geniaal idee van jou. Want dan kunnen we een half uurtje waarin we normaal de voetbalanalyse doen. Gaan we een 90's platen draaien en daar ook wat over opzoeken en vertellen. En dat heeft ermee te maken dat wij, ja, we vinden het leuk om naar voetbal te kijken. Maar dat blijft ook wel een beetje bij je.
0: Echt, kenners zijn wij niet.
1: Nee, en daarvoor moeten we toch bij Rick de Beer en Ruben en consorten zijn. En die zijn er vanavond niet. We doen het met z'n tweetjes. Dus we gaan het op een andere manier invullen. Over het WK gesproken is hij trouwens wel dat vanavond zover ben ik dan wel weer op de hoogte dat Noorwegen tegen Engeland speelt om 11 uur.
0: Ja.
1: En dat dan morgenochtend 3 uur Argentinië tegen Zwitserland speelt. Waarvan Argentinië waarschijnlijk op ervaring uit het afgelopen WK waarschijnlijk gaat winnen. Wat denk jij?
0: Ik denk inderdaad wel dat Argentinië wint van Zwitserland.
1: Ik denk dat ze bij elk tikje gaan liggen, om alles gaan lopen janken. De kaarten vliegen om je oren. De penalties en de vrije trappen die worden allemaal gegund in Argentinië. En nou ja, heel verbaasd zijn als ze doorgaan.
0: Nou, mooie samenvatting.
1: Ja, sorry, ik ben geen fan van
0: Argentinië. Nee, zoiets. Nou, kom je daarbij? Dat ik echt niet uit je verhaaltje kunnen opmaken. Ik hoop alleen wel bij Engeland-Noorwegen hoop ik toch wel stiekem dat Noorwegen doorgaat.
1: Ik hoop het ook. Die tunes van Haaland die gaan niet meer uit mijn hoofd. En daarom hoop ik eigenlijk dat hij de druk die de maatschappij nu oplegt, dat hij dat een beetje waar kan maken. En dat hij prachtig mooi naar de halve finale gaat.
0: Ja. Ja.
1: Spanje, België, die hebben natuurlijk gisteren gespeeld. Die hebben de Spanjaarden hebben 2-1 gewonnen.
0: Zonde. Echt zonde. België had die gewoon keihard mee naar huis moeten.
1: Ja. Dus Ot, we zijn heel blij voor je. En tot zover. Want de rest is allemaal geweest. En verder reikt de planning ook niet.
0: Nee, ik had wel iets voorbij zien komen van het WK. Dat er eentje, even kijken hoor, moet ik even het goed zeggen. Niet dat ik zometeen een Zuid-Afrikaanse WK-ganger, Jaden Adams, die is op 25-jarige leeftijd overleden.
1: Oh, overleden?
0: Ja. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jaden Adams is zaterdag op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder kwam tijdens het huidige WK nog in actie. En de doodsoorzaak is nog niet bekend.
1: Niet bekend.
0: Nee.
1: Dubieus.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel een sport. Dus het zou kunnen dat het een hartaanval is geweest. Maar nou ja, oké, bijzonder.
0: Geen idee. 25.
1: Zo jong in het leven nog, ja. 5 jaar geleden was ik ook zo oud.
0: Zo.
1: Dat is niet best hoor.
0: Zo, een realisatiepuntje.
1: Ja. Hebben we nog wat meegekregen van Frankrijk-Marokko? Ik dacht echt, het wordt één grote warzone in Parijs. Maar het schijnt meegevallen te zijn.
0: Volgens mij was het in Amsterdam erger.
1: Ja, de Den Haag-Amsterdam, die had er meer last van.
0: Ja. Ach ja, even een kleine blik naar ook het nieuws hier in de buurt. Want we moeten natuurlijk wel een beetje een programma zijn wat hier ook het nieuws in de buurt een beetje behandelt. Dus dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. De kofferbakmarkt laatst in Wijk aan Zee, die heeft daarbij geld opgehaald. En de opbrengst van de kofferbakmarkt is niet in eigen zak gegaan, Tim.
1: Niet?
0: Nou, hij is niet in eigen zak gegaan. Weet je waar die namelijk heen gegaan is?
1: Nou, ik zie een hele grote foto van de reddingsbrigade.
0: De kofferbakmarkt steunt namelijk de reddingsbrigade met €600. Toch heerlijk, hè?
1: Ja, en dat is met name voor benzine, zie ik op de foto.
0: Ja, het geld is bedoeld voor de aanschaf van brandstof en kostenpost die de afgelopen tijd flink is gestegen. Want ja, die gasten die rijden natuurlijk eigenlijk de af en aan over het strand, langs de kust, om mensen inderdaad te helpen, mocht dat nodig zijn. Ze zitten niet meer niet alleen bij de post, moet ik zeggen. En ja, natuurlijk het bootje en de jetskis die het water op moeten, ja, die hebben ook brandstof nodig.
1: Precies, en het strand is natuurlijk niet allemaal egaal. Dus het zijn allemaal logge voertuigen, 4x4, volle benzine waar je bij staat.
0: Ja.
1: Nou moet ik zeggen, ik stond laatst bij de Shell, want ik heb van de baas een Shell-kaart.
0: Hey.
1: Dus ik mag op kosten van de baas, mag ik denken, hè? Daar ben ik super blij mee.
0: Ja,
1: maar
0: heb ik.
1: De restrictie is alleen bij Shell.
0: Ja.
1: En nou stond ik laatst dus mijn auto vol te gooien. Want ik rij me altijd helemaal leeg. En dan denk ik, oké, ik ga een keer tanken. Niet dat ik elke week bij de pomp sta. Dus nou dacht ik van, nou, het moment is daar. Ik die hengel erin. Tanken. En ik zie gewoon de benzineprijs over de 100 euro heen gaan. Zo, en ik denk van, ja. Oh, wat ben ik blij dat ik dat niet in eigen zak hoef te betalen.
0: Ja, het is echt insane. Oh. Maar het scheelt, de komende tijd kunnen we de auto toch lekker laten staan. Want de Wijkertunnel gaat dicht.
1: Ja.
0: En dat zorgt wel voor een uur vertraging, gaat men vanuit. En dan denk je van, oh, maar dan kan ik toch prima het autootje met de pont. Nee, de pont neemt ook geen auto's mee. Automobilisten in de Eimond die moeten namelijk vanaf zondag rekening houden met forse vertraging. Door de sluiting van de Wijkertunnel ontstaat er een ingewikkelde verkeerssituatie, waarbij ook bekende sluiproutes grotendeels wegvallen. Verschillende lokale opritten worden afgesloten en de Velsenpont neemt tijdelijk geen auto's mee. Wie tijdens de spits de weg op moet, kan daardoor, tot een uur langer onderweg zijn. Dames en heren, het is ongelooflijk. We zijn net klaar met die A9. Dat was een teringzooi hier. Van heb ik jou daar in alle dorpen en gebieden. Ik heb 3 kwartier overgedaan om toe vanuit Geest naar huis te komen. Ik vind het niet normaal. En dan doen we gewoon met ons volle verstand de Wijkertunnel dicht.
1: En dan zullen we zien, straks de Wijkertunnel klaar. En dan gaat er weer een project.
0: Het is niet normaal. We gaan richting de muziek. 19-2000 van Gorillaz hoor je hier bij de Rick Show. Zometeen de 90 Still Heroes. Eigenlijk een soort van item van Weekend Wars. Dat is een item van Weekend Wars. Alleen in verband met de tijd en dat wij lekker vroeg weekend gaan vieren, is dat eerder.

0: Ja, het is een mega gitaarsolo. Normaal gesproken gaat hij natuurlijk iets langer door dan nu. Dus ik had ook even verwacht dat hij wat langer door zou spelen. Maar helaas, hij is al voorbij. Zit er klaar voor. Toch, Tim?
1: Ik zit erbij daar. Ik moet even mijn koptelefoon doen. Dan hoor ik ook wat ik zeg.
0: Hallo, goeienavond.
1: Hallo, ik ben er weer. Sorry, ik moest even zitten.
0: Ja, geeft niet, hoort er allemaal bij. Het is 7:30 en normaal gesproken zijn we natuurlijk dit uur bezig met de WK-analyse. Alleen is dat vandaag niet het geval, want we missen de helft van de mensen. En voornamelijk degene die het een beetje in goede banen leiden.
1: Precies.
0: En in dat opzicht zijn Tim en ik gewoon een beetje aanvulling voor het programma. En niet echt mensen met verstand.
1: Nee.
0: Dus helaas, geen WK-analyse, volgende keer weer. Maar...
1: Nee, je hebt al een beetje gehad, hè? Afgelopen, wat is het, diertje hebben we er even over gesproken?
0: Ja, zeker. Zeker. Even een klein knipoogje richting de WK-analyse. Maar Tim en ik besloten hebben dat wij lekker vroeg weekend gaan vieren en Weekend Warriors vandaag laten voor wat het is, heb ik gezegd en afgesproken met Tim en afgestemd dat wij om 7:30 gewoon de 90's The Hurlers doen, die normaal van 8 tot 8:30 is, hebben we nu naar voren getrokken om tijdens de Rick Show te doen, want dan kunnen we natuurlijk gewoon even, ja, het zou zonde zijn om dat niet te laten gebeuren natuurlijk, 90's The Hurlers. Dat is heerlijk.
1: Dat is zeker lekker.
0: Ja hoor.
1: En superleuk idee, heel origineel. Ik had hem eigenlijk niet zien aankomen. Dus ik ben nu tussen de liedjes door als een jacko gaan zoeken naar 90's platen. En de eerste die eigenlijk wel een beetje voorbij kwam. En ik zie dat je die ook al klaar hebt gezet. Dus ik ben super trots op jou.
0: Dankjewel.
1: Is Born Sleepy van Nux. En nou ja, wat mij betreft kunnen we daar wel mee beginnen.
0: Nou, zullen we dat gewoon doen?
1: Ja, maar ik mis de 90's The Hurlers jingle in de playlist.
0: Jongen.
1: Ja joh, je moet het wel goed doen, hè?
0: Ja, dat snap ik natuurlijk ook
1: ja,
0: wel.
1: Nee.
0: Ja, oké. Conti.
1: Kijk. Ja.

0: een nummer dat eigenlijk een beetje als een soort flauw grapje begon binnen Radiohead. Want als iemand zich dan vervelend gedroeg bijvoorbeeld tijdens de tour, dan riepen ze, ja, de Karma Police kon je wel halen. En die grap die werd uiteindelijk dus de titel van één van hun grootste hits. En hoewel veel mensen denken dat het nummer over karma of spiritualiteit gaat, zei zanger Tom York zelf dat hij vooral een protestlied is tegen bazen en de bureaucratie van grote bedrijven. Een iconische videoclip die heel veel mensen vast wel gezien hebben. Zo niet, check hem even op YouTube of iets. Die was helemaal niet voor Radiohead bedoeld. Maar hij zou eigenlijk voor Marilyn Manson zijn. Ja.
1: Je moet het maar weten.
0: Je moet het maar weten.
1: Ik ken Radiohead voornamelijk van het nummertje Creep. Maar dat is een plaat die ze eigenlijk ooit een keer de wereld in hebben gegooid en daarna ook nooit meer gespeeld hebben. Want zoiets hebben van, ja, dat hoort niet bij Radiohead.
0: I'm a crab.
1: Ja, precies. I'm a creep.
0: But I'm a creep.
1: Oh, weirdo. God. En voor Radiohead hoorde je Born Slippy van Nux. En dat is het bekende nummer van de Britse elektronische groep Underworld. Hoewel het al in 1995 werd uitgebracht, werd het pas wereldwijd een enorme hit nadat het in 1996 werd gebruikt in de film Trainspotting. De tekst lijkt op het eerste gezicht onsamenhangend, maar beschrijft de gedachten van iemand die zwaar onder invloed van alcohol is.
0: Nou, yes.
1: Zanger Carl Hyde schreef de tekst uit het perspectief van een man die hij regelmatig in de pub zag. Het is dus geen autobiografisch verhaal. De bekende regels worden steeds herhaald, wat het gevoel is van een verwarde, dronken gedachtenstroom. Hyde heeft aangegeven dat de tekst vooral is bedoeld om emoties en indrukken op te roepen en niet om een lineair verhaal te vertellen. Dankzij de iconische slotscene van Trainspotting groeide Born Sleepy uit tot een van de meest invloedrijke dance tracks van de jaren 90. Het nummer wordt nog steeds veel gedraaid op festivals en staat regelmatig in de lijsten zoals de top 2000.
0: Ja, de kans dat je daar ook in komt.
1: In de top 2000?
0: Ja.
1: Als je maar genoeg mensen stemmen, dan kom je er vanzelf in. Ik bedoel, er is ooit een keer, volgens mij was dat 4 of 5 jaar geleden, een poll uitgegaan waarin gevraagd werd om zoveel mogelijk te stemmen op de Pokémon Team Song.
0: Lijp.
1: En hij is nog redelijk hoog gekomen ook toen. Maar inderdaad, sindsdien hebben we een aantal jaren op gewoon de Pokémon Team Song in de top 2000. Dus als je maar genoeg stemt en met een beetje marketing, kom je een heel eind.
0: Mooie tactiek.
1: Dat dacht ik. En ik zie dat jij de volgende plaat hebt klaarstaan.
0: Ja.
1: Het was ook wel een beetje een grapje, toch? Van deze rapper.
0: Dit nummer?
1: Ja.
0: Daar hoor je straks meer over.
1: Oh?
0: Ja, daar hoor je straks meer over.
1: Oké, nou dan...
0: We doen natuurlijk nooit van tevoren wat vertellen, maar we doen altijd achteraf wat vertellen.
1: Dat is goed. Ja, ik zie al te playen welke dit is natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ja, weet je wat het is? Wij gaan voornamelijk naar de rock en de Eurodance en dat soort nummers. Die komen natuurlijk ook uit de 1990, de 90's. Maar welke ook uit de 90's komt, namelijk 1999, dat is natuurlijk Eminem met My Name Is.

0: Ja, lekker hoor. Give it away van de Red Hot Chili Peppers. Lekker gitaarsolotje, lekker drumset erachter.
1: Oh, zo'n keiharde snap.
0: Keihard gewoon. Bam, erop.
1: Als je er niet doorheen gaat, heb je niet hard genoeg gedrumd.
0: Nee, precies. Give it away van de Red Hot Chili Peppers. En dat is een van de bekendste nummers van de Peppers. En verscheen in 1991 als de eerste single van het album Blood Sugar Sex and Magic. Doe me een beetje denken aan Watermelon Sugar. Het nummer betekende de grote internationale doorbraak voor de band. En dan denk je van ja, waar komt dit vandaan? De inspiratie voor de tekst kwam van de zanger Anthony Kiedis. En dan hoop ik dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Hij kreeg ooit van de zangeres Nina Hagen een waardevolle jas cadeau. Toen hij verbaasd vroeg waarom ze die zomaar weggaf, antwoordde ze dat je door de goede dingen weg te geven juist meer rijkdom en gelucht in je leven aantrekt. En dat idee van vrijgevigheid en onbaatzuchtigheid vormde de basis voor de tekst. Ik heb hier een muis in mijn hand, maar die is niet voor het scherm wat ik hier voor me heb. Dus ik zit aan het bewegen en komt niks van terecht. Hoewel de tekst op vele momenten chaotisch en assertief klinkt, draait de kern om vrijgevigheid en delen. Het loslaten van materiële bezittingen, verbondenheid met anderen en de energie en levensvreugde die ontstaat door het geven in plaats van te nemen. De steeds terugkerende regel, give it away, give it away, give it away now, benadrukt die boodschap. Het nummer combineert funk, rock en rap op een manier die destijds vernieuwend was. Vooral de strakke baslijn van Flea, het gitaarwerk van John Fr... Jeepig, wat een achter.

0: originele sample. Die wilde het pas vrijgeven op het moment als ze het zouden aanpassen. Dan zou je natuurlijk denken van hoe klinkt die sample? Die klinkt als volgt. Denk je, ja, dit kon natuurlijk nog niet bekend voor. Mm-hmm. Snap ik. Daar komt hij. Let op.
1: Hi, my name is... Ooh, ja, ja. My name is... Ja, ja.
0: Zonder die ijs had deze wereld hit dus net iets anders geklonken. Hij heeft de verschillende versies uitgebracht. Eentje die wat netter is en eentje die natuurlijk wat minder netter is. Dit liedje heeft ook nog geresulteerd in een rechtszaak met zijn moeder. Want hij zegt natuurlijk, how you gonna breastfeed me, ma? You ain't got no tits. Die heeft een rechtszaak bedacht, of tenminste opgezet, om 10 miljoen euro te vragen. Ze hebben uiteindelijk geschikt op iets minder. Maar dat is dus wel echt een rechtszaak geweest. En die spanning tussen moeder en zoon die is natuurlijk nooit weggegaan. Mm-hmm. My name is, won Eminem zijn allereerste Grammy Award. En zette de deur open naar een carrière waarin hij uiteindelijk zou uitgroeien tot één van de best verkopende rappers aller tijden.
1: Helemaal mee eens. Dan hebben wij 1 minuut en 45 seconden over. En ja, ik had een eindplaat in gedachten om de 90 Heroes af te sluiten. En in lijn met hoe dat gaat bij Weekend Warriors doen we altijd een happy hardcore plaat of een hardcore plaat. En in dit geval is de keuze gevallen op The Two Brothers on the Third Floor met Can't Take My Hand. En dat heeft met name te maken het stukje synthesizer op het end. Het is zo magnifiek fantastisch. Hij gaat knetterhard aan in de auto. En ik hoop ook knetterhard nu bij jullie uit de speakers.
0: Voor 1 minuut. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de Rick en Rick Show. Wij zijn er de volgende keer natuurlijk weer hier bij IJmond 360 op de zaterdagavond. Heel veel plezier wat je vanavond gaat doen. En we gaan nog eventjes, klein beetje, Can't Take My Hand van Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Doeg!

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan.

0: Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24.

0: 21 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

van Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van

0: in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.